wijken, Kiki Mickey. Iemand olie in alles wijken, Kiki Mickey. Jan moet doen naar olie her, Kiki Mickey. Olie min naar mij bel, Kiki Mickey. Kijk zal uwe lijken, Kiki Mickey. Ja, rat al won om kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiesma zat als alle, Kiki Mickey.